0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De Busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na de dodelijke ongevallen in Buggenhout. De federatie spreekt nu van een heksenjacht op chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. De federatie pleit ook voor meer middelen, voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt nu of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is gezegd in de Kamer, aanleiding de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop en haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo de vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft voorlopig leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten, krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig met kans op buien.
1: Classics, de hele dag door.
3: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,

0: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Jouw classics, de hele dag door. Classics, classics.

0: Vanavond trekken de buien weg naar het oosten, krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig met kans op buien.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon,

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na de dodelijke ongevallen in Buggenhout. De federatie spreekt nu van een heksenjacht op chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. De federatie pleit ook voor meer middelen, voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt nu of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is gezegd in de Kamer, aanleiding de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud de Lee heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprintberg op en haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo de vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft voorlopig leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig met kans op buien.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio.

Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de Pier in Blankenbergen.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
2: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen. Dartshop Blankenbergen. In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren. Dartshop Blankenbergen. Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon,

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na de dodelijke ongevallen in Buggenhout. De federatie spreekt nu van een heksenjacht op chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. De federatie pleit ook voor meer middelen, voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt nu of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is gezegd in de Kamer, aanleiding de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprintberg op en haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo de vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft voorlopig leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten, krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig met kans op buien.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar... hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.

0: zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Peef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer. Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen. Dartshop Blankenbergen. In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren. Dartshop Blankenbergen. Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Ovens, droogkasten, koffiezet, bluetooth speakers en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Kust Radio, jouw classics, jouw leven.

0: met lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij Bistro Restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: De hele dag door. Dit is Kustradio.

Het blijft zwaar bewolkt met verspreid buien. In het westen klaart het geleidelijk op en later op de dag verschijnen er meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind. Tijdens de nacht wordt het dan droog en rustig met brede opklaringen. Morgen, zaterdag, start ook droog met nog enkele opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later volgt regen. Overmorgen, zondag, blijft het dan meestal droog onder veel bewolking. En tegen het einde van de dag worden de opklaringen talrijker.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Dit is Kust Radio, de grootste hits en de beste classics.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
2: 0471 340 421.
1: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Project, jouw partner in renovatie.
3: Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: bestek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn. Televisies, muziekinstallaties, microgolf en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De Busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na de dodelijke ongevallen in Buggenhout. De federatie spreekt nu van een heksenjacht op chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. De federatie pleit ook voor meer middelen, voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt nu of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is gezegd in de Kamer, aanleiding de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop en haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo de vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft voorlopig leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten, krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig met kans op buien.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.

0: Het blijft zwaar bewolkt met verspreid buien. In het westen klaart het geleidelijk op en later op de dag verschijnen er meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind. Tijdens de nacht wordt het dan droog en rustig met brede opklaringen. Morgen, zaterdag, start ook droog met nog enkele opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later volgt regen. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog onder veel bewolking. En tegen het einde van de dag worden de opklaringen talrijker.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
6: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
7: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog 0498 74 78 76.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na de dodelijke ongevallen in Buggenhout. De federatie spreekt nu van een heksenjacht op chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt nu of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is gezegd in de Kamer, aanleiding de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprintberg op en haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo de vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft voorlopig leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig met kans op buien.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics. De muziek van jouw leven.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractorpoeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
2: Handjes,
1: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractorpoeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

You're not on

0: culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Het blijft zwaar bewolkt met verspreid buien. In het westen klaart het geleidelijk op en later op de dag verschijnen er meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind. Tijdens de nacht wordt het dan droog en rustig met brede opklaringen. Morgen, zaterdag, start ook droog met nog enkele opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later volgt regen. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog onder veel bewolking. En tegen het einde van de dag worden de opklaringen talrijker.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de 2e editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
7: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
8: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een 26-jarige moeder is door de volksjury in Brugge schuldig bevonden aan kindermoord op haar pasgeboren dochter. Volgens de jury was er geen sprake van voorbedachte raden, maar de baby die kwam op 1 januari 2023 meteen na de bevalling om het leven. Een Syriër van 28 is door de correctionele rechtbank van Brugge veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf voor 12 diefstallen en een poging tot diefstal met geweld. De man die was eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar had toen beroep aangetekend. De West-Vlaamse zakenman Joost D. die moet verschillende VZW's een schadevergoeding betalen omdat hij hen intimideerde. Hij had de organisaties voor de rechtbank gedaagd omdat ze zijn reputatie zouden schaden, maar volgens de rechter probeerde hij hen vooral onder druk te zetten. Elke VZW krijgt nu €2.500. Een man van 49 uit Oostende heeft 18 maanden effectieve celstraf gekregen voor het bezit en afleveren van drugs. De politie betrapte hem in februari al tijdens een huiszoeking met bijna 60 gram speed in zijn onderbroek, terwijl hij onder elektronisch toeziet stond. In Diksmuiden is ingebroken in 2 bestelwagens. Uit de bestelwagen van aannemer Jarne de Lare uit Beerst werd in een kwartier tijd €18.000 aan materiaal gestolen. In Lendelede is een man van 31 zwaar gewond geraakt nadat hij zich vastklampte aan de vluchtauto van inbrekers die zijn bestelwagen hadden leeggeroofd. De auto die crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. Eén verdachte werd opgepakt en de andere is nog altijd op de vlucht.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven. Need some-

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
4: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
5: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. 't Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon,

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen twee weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt. De man reed voor het Rolls Beiaert en dat is een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen, zoals u weet, vier mensen om het leven. De politierechtbank van Dendermonde heeft een andere chauffeur van het busbedrijf Rolls Beiaert rijongeschikt verklaard. De man werd betrapt zonder gordel en met een vervallen rijbewijs en bleek in het verleden al eens 19 keer te zijn veroordeeld voor rijden onder invloed. De busfirma gaat in deze specifieke zaak vrij uit. De Franse minister van Justitie heeft alle procureurs-generaal van het land opgeroepen voor een crisisvergadering aanstaande maandag. Aanleiding de moordzaak rond de 11-jarige Lihanna. Volgens de minister heeft het gerecht gefaald, aangezien er al eerdere klachten wegens de verkrachting van minderjarigen liepen tegen de opgepakte verdachte. Vandaag trekt de regen weg vanaf de kust naar in het binnenland kans op buien bij 19 graden. Morgen start droog, waarna in de namiddag nieuwe buien overtrekken bij wel warmere temperaturen, 22 graden. De dagen daarna blijft het weerbeeld wisselvallig met zon en wolken en af en toe een bui.
1: Dit is Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: Het blijft zwaar bewolkt met verspreid buien. In het westen klaart het geleidelijk op en later op de dag verschijnen er meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind. Tijdens de nacht wordt het dan droog en rustig met brede opklaringen. Morgen, zaterdag, start ook droog met nog enkele opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later volgt regen. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog onder veel bewolking. En tegen het einde van de dag worden de opklaringen talrijker.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
5: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gieprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
6: 0471 340 421.
5: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
7: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen. We'll be right back.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen twee weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt. De man reed voor het Rolls Beyaard en dat is een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen, zoals u weet, vier mensen om het leven. De politierechtbank van Dendermonde heeft een andere chauffeur van het busbedrijf Rolls Beyaard rijongeschikt verklaard. De man werd betrapt zonder gordel en met een vervallen rijbewijs en bleek in het verleden al eens 19 keer te zijn veroordeeld voor rijden onder invloed. De busfirma gaat in deze specifieke zaak vrij uit. De Franse minister van Justitie heeft alle procureurs-generaal van het land opgeroepen voor een crisisvergadering aanstaande maandag. Aanleiding de moordzaak rond de 11-jarige Lihana. Volgens de minister heeft het gerecht gefaald, aangezien er al eerdere klachten wegens de verkrachting van minderjarigen liepen tegen de opgepakte verdachte. Vandaag trekt de regen weg vanaf de kust naar in het binnenland kans op buien bij 19 graden. Morgen start droog, waarna in de namiddag nieuwe buien overtrekken bij wel warmere temperaturen, 22 graden. De dagen daarna blijft het weerbeeld wisselvallig met zon en wolken en af en toe een bui.
0: Dit is Kustradio, de grootste hits en de beste classics.

0: Gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijs vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding. Maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog 0498 74 78 76.

Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Goedemiddag. Vervoersmaatschappij De Lijn gaat strenger controleren op klachten bij onderaannemers. Verder in dit bulletin klopjacht op een ontsnapte gevangene in Brugge. En bondscoach Garcia tempert de verwachtingen rond Lukaku. De Lijn wil meer zicht op klachten bij haar onderaannemingen. Dat heeft topvrouw Ann Soeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten. Aanleiding het recente busdrama in Buggenhout. De Lijn zegt niet op de hoogte te zijn van eerdere klachten over de chauffeur. In Brugge zoekt de politie nog steeds naar een ontsnapte gevangene. Het gaat om een 30-jarige Russische man. Hij wist vanochtend te ontsnappen uit het ziekenhuis, net toen hij zich omkleedde voor een operatie. De politie heeft speurhonden en een helikopter ingezet, maar zonder resultaat. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken verzet zich fors tegen de mogelijke komst van seriemoordenaar Freddy Orion naar het zorgcentrum van Rekem. Volgens de burgemeester brengt Orion, die al 47 jaar vastzit voor 6 moorden, de rust in de gemeente in gevaar. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent gaat het personeel weer aan de slag na een staking die dinsdag begon. Het sociaal akkoord werd weliswaar door een minderheid goedgekeurd, maar er was een 2/3 meerderheid nodig om de staking voor te zetten. Door de heropstart kunnen ook 4.500 tijdelijk werkloze Volvo-arbeiders weer aan het werk. De bultrugwalvis die vanochtend aan de kerncentrale van Doel in de Schelde werd gespot, is inmiddels de grens met Nederland overgezwommen. Volgens een bioloog zat het dier in de problemen, maar wordt het nu gemonitord. Sport. In het voetbal tempert bondscoach Rudy Garcia de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het komende wereldkampioenschap. Lukaku is hersteld van zijn blessure, maar mist het wedstrijdritme. De kans is dus groot dat hij de openingsmatch mist. Morgen spelen de Rode Duivels nog wel een oefenmatch tegen Tunesië. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Zo'n 19 graden op dit moment. Morgen start droog, maar snel alweer buien bij 22 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen. Classics.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Televisies, muziekinstallaties, microgolf en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gieprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, handjes, Louis Flion, Sloep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
0: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
0: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
0: Summit, een wereld van verhalen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een 26-jarige moeder is door de volksjury in Brugge schuldig bevonden aan kindermoord op haar pasgeboren dochter. Volgens de jury was er geen sprake van voorbedachte raden, maar de baby die kwam op 1 januari 2023 meteen na de bevalling om het leven. Een Syriër van 28 is door de correctionele rechtbank van Brugge veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf voor 12 diefstallen en een poging tot diefstal met geweld. De man die was eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar had toen beroep aangetekend. De West-Vlaamse zakenman Joost D. die moet verschillende VZW's een schadevergoeding betalen omdat hij hen intimideerde. Hij had de organisaties voor de rechtbank gedaagd omdat ze zijn reputatie zouden schaden, maar volgens de rechter probeerde hij hen vooral onder druk te zetten. Elke VZW krijgt nu €2.500. Een man van 49 uit Oostende heeft 18 maanden effectieve celstraf gekregen voor het bezit en afleveren van drugs. De politie betrapte hem in februari al tijdens een huiszoeking met bijna 60 gram speed in zijn onderbroek, terwijl hij onder elektronisch toezicht stond. In Diksmuiden is ingebroken in twee bestelwagens. Uit de bestelwagen van aannemer Jarne de Lare uit Beerst werd in een kwartier tijd €18.000 aan materiaal gestolen. In Lendelede is een man van 31 zwaar gewond geraakt nadat hij zich vastklampte aan de vluchtauto van inbrekers die zijn bestelwagen hadden leeggeroofd. De auto die crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. Eén verdachte werd opgepakt en de andere is nog altijd op de vlucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. De muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook vandaag waren er opstootjes met groepjes jongeren. Een tiental jongeren zijn opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter, oorzaakt problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat daar onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om er sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NNBS aangekondigd. Dat moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel. En ze zullen al om 3:30 's ochtends aankomen op de luchthaven. Tenminste, dat is toch de bedoeling. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, 19 graden. Zondag overwegend droog en opnieuw 19 graden dan.
2: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.